0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton verwacht dat de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli later in het Formule 1 seizoen mogelijk gridstraffen krijgen. Volgens de Ferrari-coureur komt dat door problemen met de betrouwbaarheid van de onderdelen van de Mercedes-motor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton wijst op de eerdere motorproblemen van het duo. Batterijstoring bij Russell tijdens de Grand Prix van Canada. Motorpech voor Antonelli in Barcelona. En Hamilton zegt dat het extra gebruik van onderdelen ervoor kan zorgen dat het Mercedes-duo later tegen de grenzen van het reglement aanloopt. In het Formule 1 seizoen van 2026 mogen coureurs maar een beperkt aantal onderdelen van de power unit vervangen. En als een rijder over dat aantal heen gaat, dan volgt een gridstraf. Hamilton zegt dat hij verwacht dat Mercedes op een bepaald moment met deze situatie te maken krijgt. Hij sprak daarnaast zijn waardering uit voor de betrouwbaarheid van Ferrari. Volgens Hamilton heeft het team veel aandacht besteed aan de snelheid tijdens raceweekenden en ook aan de werkzaamheden achter de schermen. En hij noemt die aanpak belangrijk voor het verdere verloop van dit seizoen. De huidige situatie rond de gebruikte onderdelen van Mercedes en Ferrari is overigens niet volledig zichtbaar in de officiële overzichten. Daarin staat wel hoeveel onderdelen zijn ingezet, maar niet welke componenten later opnieuw gebruikt kunnen worden. En daardoor blijft het afwachten of en wanneer eventuele straffen voor Russell of Antonelli volgen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sochi. Rusland. 2015.
2: Sergio Perez met de kop naar voren. Gaat hij proberen die derde plek binnen te slepen. Oh, Bottas zit ernaast. Bottas zit ernaast. En wat doet Raikkonen? Bottas haalt die bocht. Daar is de aanval. Daar komt Raikkonen ook nog. Wordt het dan in één keer van P3, P5 voor Sergio Perez. Dat is jammer. Maar wel super vet. Van Bottas en Raikkonen. Meteen erachteraan. Ik had het hem echt gegund. Zeker weten. 40 rondjes, hè. Wow, Raikkonen en Bottas. De twee vinden al over het podium komt er. Voor Sergio Perez krijgt hij het zomaar weer terug. Geweldig. Briljant. Bottas en Raikkonen kunnen onderling in een taal die ik niet versta, elkaar de huid vol schelden. De aanval van Raikkonen mislukte. Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Lionel Messi heeft opnieuw een record op zijn naam staan. Maar dit keer is het niet zo'n positief. De Argentijn is de speler die op een WK de meeste strafschoppen heeft gemist. Dit is Ronald van der Gier. Voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder van Argentinië miste op het WK opnieuw een penalty tegen Egypte. Waardoor zijn totaal aantal gemiste penalties op een WK verder oploopt. Het gaat om strafschoppen tijdens een wedstrijd. Dus zonder penalty-series na een gelijkspel. Messi miste eerder al 2 keer vanaf 11 meter op de WK's van 2018 en 2022. Zijn eerste misser op het toernooi van 2026 was tegen Oostenrijk en later dus ook nog de gemiste penalty tegen Egypte. En daarmee is Messi de eerste speler die in 1 WK 2 penalties miste tijdens reguliere speeltijd. De record staat tegenover een lange lijst trouwens aan positieve prestaties van de Argentijn op het WK. Messi heeft ook het record voor de meest genomen strafschoppen op een WK en blijft een van de meest scorende spelers in de geschiedenis van het toernooi. Missers veranderen overigens niets aan zijn rol binnen de Argentijnse ploeg. Messi blijft de vaste nemer van de penalties van het nationale team en is ook op zijn 6e WK een belangrijke speler. Heel belangrijk voor de regerend wereldkampioen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Nina Nijstad maakt de overstap van PSV naar Portland Thorns. De 23-jarige middenveldster vertrekt naar de Amerikaanse club, waar ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière begint. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze had bij PSV nog een contract tot 2028, maar Portland Thorns neemt dat contract over. Nederlands International speelde de afgelopen 3 seizoenen in Eindhoven, groeide daaruit tot een belangrijke speelster op het middenveld. Bij PSV kwam Nijstad tot 87 officiële wedstrijden, waarin ze 21 keer scoorde en 18 assists gaf. Afgelopen seizoen maakte ze deel uit van het elftal dat de eerste landstitel in de clubgeschiedenis van PSV vrouwen binnenhaalde. Nijstad noemt de overstap naar de Verenigde Staten een mooie uitdaging. Ze kijkt er naar uit om zichzelf verder te ontwikkelen, de nieuwe competitie te ontdekken en ervaring op te doen in een andere voetbalcultuur. Volgens de middenveldster was het geen makkelijke beslissing om PSV te verlaten, maar voelt dit als het juiste moment voor een volgende stap. Bij Portland Thorns wacht haar een nieuwe omgeving en een andere competitie. De club speelt in de Amerikaanse topcompetitie en Nijstad moet nog even wachten met spelen. De werkvergunning moet nog komen, dan kan ze ook daar dus haar debuut maken.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Radio.
1: Formule 1. Flashback. Hongaroring. Hongarije. 2003.
2: Dan is het voor Renault een fantastisch weekend. En dan is het voor u als kijker, voor mij als commentator van dit spel, ook weer een historische Grand Prix. Want hebben wij ooit een Spaanse Grand Prix-overwinnaar gehad? Nee. 19 seconden mag hij in dit ene rondje verliezen. Steppend kan hij het net niet af. Maar wel gewoon nadenken. Hij wordt de jongste winnaar uit de historie van de Grand Prix ooit. 22 jaar en 26 dagen oud. Het is voor Renault de 16e overwinning als constructeur en de 96e als motorleverancier. Fernando Alonso uit Oviedo begon zijn carrière bij Minardi, ging een jaar in de wachtkamer bij Renault en wint hier vandaag van start tot finish op een fantastische manier. Geweldig wat hij heeft laten zien en wat een fraaie overwinnaar. Zijn allereerste uit zijn carrière. Wauw, wat is dit gaaf. Te gek.
0: Grand Prix Radio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Corona afliep. International van Oranje werkte de afgelopen seizoenen in Spanje met trainer Michel, die sinds 2026 de hoofdtrainer van Ajax is. En die samenwerking speelt ook een rol bij de terugkeer van Blind naar Amsterdam. Verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2008 zijn debuut in het eerste elftal. Na een periode bij Manchester United keerde hij in 2018 terug naar Amsterdam. In zijn tweede periode speelde Blind een belangrijke rol in het succesvolle elftal onder trainer Erik ten Hag. En eind 2022 gingen club en speler weer uit elkaar, waarna hij via Bayern München bij Girona terechtkwam. Met zijn ervaring moet Blind opnieuw een rol binnen de selectie krijgen. De club ziet in hem ook iemand die de speelwijze van Michel op het veld kan helpen uitdragen. Contract loopt voorlopig één seizoen, waardoor de samenwerking tussen speler en club opnieuw wordt hervat na zijn tweede periode van ruim 4,5 jaar. Blind speelde in totaal al 333 officiële wedstrijden voor Ajax en won met de club meerdere landstitels en andere prijzen.
1: Sportradio.
2: Sportradio.
3: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Steeds meer renners in de Tour de France vragen om duidelijke regels voor koersen in extreme hitte. Volgens meerdere coureurs zijn de omstandigheden soms onverantwoord. En moet de Internationale Wielerunie samen met de organisatie vaste afspraken gaan maken over wanneer een etappe wordt aangepast of ingekort wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kritiek komt nadat de Tour opnieuw te maken heeft gekregen met hoge temperaturen. Renners zeggen dat hitte inmiddels een terugkerend probleem is en dat de bestaande maatregelen niet ver genoeg gaan. Ze wijzen erop dat andere sporten eerder ingrijpen als de temperaturen te hoog oplopen. En in het wielrennen ligt de verantwoordelijkheid nu vooral bij de organisatie en de jury, terwijl volgens de renners duidelijke richtlijnen nog altijd ontbreken. De UCI en de organisator van de Tour, dat is de ASO, hebben inmiddels wel enkele maatregelen genomen. Zo mogen ploegen onder warme omstandigheden op meer plekken eten en drinken aannemen dan normaal. En ook wordt er gekeken naar extra voorzieningen om renners af te koelen. Maar volgens verschillende coureurs lost dat het belangrijkste probleem nog altijd niet op. Ze vinden dat vooraf vast moet staan welke stappen volgen als de hitte een bepaald niveau bereikt. De discussie over extreme weersomstandigheden speelt al enige tijd in het wielrennen. Door vaker voorkomende hittegolven verwachten de renners dat dit onderwerp ook in de toekomst een vaste plek op de agenda houdt. En ze hopen dat de sport sneller komt met heldere regels, zodat de gezondheid en veiligheid minder afhankelijk zijn van besluiten tijdens de koers.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
2: Lichten zijn uit. Prima start van de McLarens. En Montoya is de lul, zeg. Niet normaal. Valt helemaal terug tot achter Barrichello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Montoya is helemaal het bokkie. Oh, daar verrent Coulthard zich. Barrichello aan de binnenkant. Rank tegen Coulthard aan. Barrichello is zijn neus kwijt en moet naar binnen. Rubens Barrichello is in de shit. Daar is hij. Geen neus. Ja, Montoya 7e. Daar ligt de voorvleugel van Rubens Barrichello. Schumacher leidt. Alonso naar plaats 2. Dan hebben we Raikkonen, Trulli, Coulthard. Hier dat moment van die voorvleugel. Hij doet het zelf. Hij zet hem er aan de binnenkant bij. En rijdt hem stuk op die van Coulthard. En Montoya heeft hem even geraakt.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Internationaal Olympisch Comité voert meerdere veranderingen door richting de Olympische Spelen in 2028 en 2030. Terugkeren mogen de Russische teams naar de Olympische kwalificatie. Afscheid wordt er genomen van de Noordse combinatie. Stond toch 100 jaar op het programma van de Winterspelen, maar nu niet meer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schorsing van het Russisch Olympisch Comité is voorlopig opgeheven. Daardoor kunnen Russische sporters en ploegen zich weer proberen te plaatsen voor de Spelen in Los Angeles in 2028. Die schorsing volgde nadat het Russisch Olympisch Comité sportorganisaties uit door Rusland bezette Oekraïnse gebieden had toegevoegd. Volgens het IOC voldoet het comité inmiddels weer aan de voorwaarden voor terugkeer. Dat betekent niet dat alle regels rond Russische deelname zijn verdwenen. En het IOC moet nog besluiten of Russische sporters in Los Angeles mogen uitkomen met eigen vlag en volkslied. En ook blijven internationale sportbonden verantwoordelijk voor hun eigen beleid rond Russische deelname. Tegelijkertijd verandert dus het programma van de Winterspelen. De Noordse combinatie, dat is een onderdeel waarin schansspringen en langlaufen wordt gecombineerd, verdwijnt vanaf de Winterspelen van 2030. Sport stond sinds de eerste editie van de Winterspelen in 1924 op het programma. Maar volgens het IOC is de internationale belangstelling beperkt. En met de wijzigingen wil het IOC ruimte maken voor nieuwe onderdelen en het programma verder ontwikkelen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ferrari wordt het eerste Formule 1-team dat met een huidige auto in actie komt op de Madring. Het nieuwe circuit in Madrid, waar de Grand Prix van Spanje wordt verreden. De Italiaanse renstal gebruikt de test als filmdag, maar kan ook zo eerste gegevens verzamelen over het nieuwe stratencircuit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari rijdt met de SF26 over de nieuwe baan in de Spaanse hoofdstad. De coureurs Hamilton en Leclerc delen de testtijd, waarbij volgens de Formule 1-regels maximaal 200 kilometer mag worden afgelegd tijdens zo'n promotionele sessie. Stratencircuit in Madrid is de nieuwe locatie voor de Grand Prix van Spanje en neemt plaats over van het circuit in Barcelona. De eerste Formule 1-race op dit circuit staat gepland voor september van dit jaar. De baan is ruim 5,4 kilometer lang, telt 22 bochten. De test geeft Ferrari de mogelijkheid om de auto voor het eerst over het nieuwe circuit te laten rijden. Tegelijkertijd kregen de organisatoren van de Grand Prix de kans om te controleren hoe de faciliteiten functioneerden met een Formule 1 auto op de baan. De sessie vindt plaats kort nadat Ferrari met de SF26 de tweede overwinning van het seizoen behaalde. In Groot-Brittannië gebeurde dat. De test staat overigens los van een officiële raceweek en is dus bedoeld als promotionele activiteit.
0: Dit is jouw sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Valencia, Spanje. 2010.
2: Oh, Mark Webber, what the fuck gebeurt daar nou zeg? Een enorme crash van Webber, vrijwel gelijk als dat er vanochtend gebeurde in de GP2. Maar Webber ziet er hier goed uit, rijdt vol tegen de achterkant van, ik denk dan Trulli aan. Kovalainen was het. En draait gewoon 360 in de lucht. En we hebben een safety car. Kovalainen die wellicht aan de kant wilde. We hebben er net aan de rechterkant ernaast. Rijdt vol op de achterkant. Maakt een salto mortale achterover. Nou, mortale is hij gelukkig niet. Oh, precies op het moment dat hij lift. Oh, wat heeft Webber hier een geluk. Want hij landt niet echt daadwerkelijk ondersteboven. En komt hij in de zijdelinkse driekwart. Stond hem wel een harde klap hoor. Daar gaat hij morgen nog wat vierpijn van hebben. Maar gelukkig hebben we hem zien weglopen. Oh, van een klap.
1: Grand Prix Radio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton verwacht dat de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli later in het Formule 1 seizoen mogelijk gridstraffen krijgen. Volgens de Ferrari-coureur komt dat door problemen met de betrouwbaarheid van de onderdelen van de Mercedes-motor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton wijst op de eerdere motorproblemen van het duo. Batterijstoring bij Russell tijdens de Grand Prix van Canada. Motorpech voor Antonelli in Barcelona. En Hamilton zegt dat het extra gebruik van onderdelen ervoor kan zorgen dat het Mercedes-duo later tegen de grenzen van het reglement aanloopt. In het Formule 1 seizoen van 2026 mogen coureurs maar een beperkt aantal onderdelen van de power unit vervangen. En als een rijder over dat aantal heen gaat, dan volgt een gridstraf. Hamilton zegt dat hij verwacht dat Mercedes op een bepaald moment met deze situatie te maken krijgt. Hij sprak daarnaast zijn waardering uit voor de betrouwbaarheid van Ferrari. Volgens Hamilton heeft het team veel aandacht besteed aan de snelheid tijdens raceweekenden en ook aan de werkzaamheden achter de schermen. En hij noemt die aanpak belangrijk voor het verdere verloop van dit seizoen. De huidige situatie rond de gebruikte onderdelen van Mercedes en Ferrari is overigens niet volledig zichtbaar in de officiële overzichten. Daarin staat wel hoeveel onderdelen zijn ingezet, maar niet welke componenten later opnieuw gebruikt kunnen worden. En daardoor blijft het afwachten of en wanneer eventuele straffen voor Russell of Antonelli volgen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lionel Messi heeft opnieuw een record op zijn naam staan. Maar dit keer is het niet zo'n positieve. Argentijn is de speler die op een WK de meeste strafschoppen heeft gemist. Dit is Ronald van der Gier. Voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder van Argentinië miste op het WK opnieuw een penalty tegen Egypte. Waardoor zijn totaal aantal gemiste penalties op een WK verder oploopt. Het gaat om strafschoppen tijdens een wedstrijd. Dus zonder penalty-series na een gelijkspel. Messi miste eerder al 2 keer vanaf 11 meter op de WK's van 2018 en 2022. En zijn eerste misser op het toernooi van 2026 was tegen Oostenrijk en later dus ook nog de gemiste penalty tegen Egypte. En daarmee is Messi de eerste speler die in 1 WK 2 penalties miste tijdens reguliere speeltijd. De record staat tegenover een lange lijst trouwens aan positieve prestaties van de Argentijn op het WK. Messi heeft ook het record voor de meest genomen strafschoppen op een WK en blijft een van de meest scorende spelers in de geschiedenis van het toernooi. Missers veranderen overigens niets aan zijn rol binnen de Argentijnse ploeg. Messi blijft de vaste nemer van de penalties van het nationale team en is ook op zijn 6e WK een belangrijke speler. Heel belangrijk voor de regerend wereldkampioen.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Ook nog.
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos. Brazilië. 2016.
2: Mag Lewis de pace weer laten zakken? Dan zit Max alweer naast. Er is geen overstuur bij Max. Zit helemaal aan de buitenkant op een andere lijn. Buitenlangs. En we zijn onderweg. 31ste ronde van de Grand Prix. Komt hij uit die spray? Zit hij nog voor Sergio Perez? Ja. Zit hij aan de binnenkant bij Nico Rosberg? Ja. Zit hij dicht genoeg bij? Nee. Maar Perez ook niet. Hij remt hem wel in. Maar alleen maar om druk te zetten. Rosberg ook goed verdedigd. Kan je ook niks van zeggen. Slim. Wellicht even kwalificatiestandje. Ah, daar een momentje van Nico Rosberg. Max weer buitenlangs. Nu kan hij aanvallen. Ga naar P2. Pakt Nico Rosberg buitenlangs. Dat ene foutmomentje uit de spray. Max op 2. Hola die. Lekker hoor.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits ontstaan en dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden. Zo heb je nu vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Voor afrit Kerkdriel heb je een kwartier vertraging. En op de A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum een kwartier oponthoud door de wegwerkzaamheden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Nina Nijstad maakt de overstap van PSV naar Portland Thorns. De 23-jarige middenveldster vertrekt naar de Amerikaanse club, waar ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière begint. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze had bij PSV nog een contract tot 2028, maar Portland Thorns neemt dat contract over. Nederlands International speelde de afgelopen 3 seizoenen in Eindhoven, groeide daaruit tot een belangrijke speelster op het middenveld. Bij PSV kwam Nijstad tot 87 officiële wedstrijden, waarin ze 21 keer scoorde en 18 assists gaf. Afgelopen seizoen maakte ze deel uit van het elftal dat de eerste landstitel in de clubgeschiedenis van PSV-vrouwen binnenhaalde. Nijstad noemt de overstap naar de Verenigde Staten een mooie uitdaging. Ze kijkt er naar uit om zichzelf verder te ontwikkelen, de nieuwe competitie te ontdekken en ervaring op te doen in een andere voetbalcultuur. Volgens de middenveldster was het geen makkelijke beslissing om PSV te verlaten, maar voelt dit als het juiste moment voor een volgende stap. Bij Portland Thorns wacht haar een nieuwe omgeving en een andere competitie. De club speelt in de Amerikaanse topcompetitie en Nijstad moet nog even wachten met spelen. De werkvergunning moet nog komen, dan kan ze ook daar dus haar debuut maken.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits is begonnen en op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Begin op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg 20 minuten vertraging. De A15, Nijmegen richting Gorkum. Staat een kapotte auto bij Tiel. De linkerrijstrook is hier dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. Op de A27, Breda richting Utrecht, heb je door wegwerkzaamheden voor Noorderloos 10 minuten extra reistijd. Op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, is bij Den Bosch Maaspoort een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de N35, Zwolle richting Almelo. Voor de Salland-Twente-tunnel is een ongeluk gebeurd, de weg is dicht. Verkeer richting Almelo kan omrijden via de U10.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Zijn naam ging al enige tijd rond, maar het is definitief nu. Daley Blind keert terug bij Ajax. 36-jarige verdediger en middenvelder heeft een akkoord bereikt over een contract voor 1 seizoen. En begint daarmee aan zijn 3e periode bij de Amsterdamse club. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Blind komt transfervrij over nadat zijn contract bij Girona afliep. International van Oranje werkte de afgelopen seizoenen in Spanje met trainer Michel, die sinds 2026 de hoofdtrainer van Ajax is. En die samenwerking speelt ook een rol bij de terugkeer van Blind naar Amsterdam. Verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2008 zijn debuut in het eerste elftal. Na een periode bij Manchester United keerde hij in 2018 terug naar Amsterdam. In zijn 2e periode speelde Blind een belangrijke rol in het succesvolle elftal onder trainer Erik ten Hag. En eind 2022 gingen club en speler weer uit elkaar, waarna hij via Bayern München bij Girona terechtkwam. Met zijn ervaring moet Blind opnieuw een rol binnen de selectie krijgen. De club ziet in hem ook iemand die de speelwijze van Michel op het veld kan helpen uitdragen. Contract loopt voorlopig 1 seizoen, waardoor de samenwerking tussen speler en club opnieuw wordt hervat na zijn 2e periode van ruim 4,5 jaar. Blind speelde in totaal al 333 officiële wedstrijden voor Ajax en won met de club meerdere landstitels en andere prijzen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: nog? Grand Prix Radio. Formule 1. Flashback. Indianapolis, Amerika. 2002.
1: Schumacher langs de buitenkant, naast elkaar, Barrichello ernaast. Dit heet slagvolgorde en het is Barrichello. Rubens Barrichello krijgt de overwinning van Schumacher in de hand geworpen. En daarmee, als dank voor het vele werk wat hij dit jaar gedaan heeft, je ziet Rubens ook een beetje kijken van wat doe jij nou? Ja, precies. Schumacher heeft gewoon gezegd van oké, ik vind het best zo. Jij mag hem hebben. Dank voor het vele werk wat hij gedaan heeft. Grand Prix Radio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan nu rond Rotterdam en Brabant. En op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg een half uur vertraging. Op de A15, Nijmegen richting Gorkum, staat een kapotte vrachtauto bij Tiel. Hier heb je 25 minuten vertraging en de rechte rijstrook is weer dicht. De A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam, maar dan bij knooppunt de Bregseplein, 20 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Door wegwerkzaamheden voor knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Steeds meer renners in de Tour de France vragen om duidelijke regels voor koersen in extreme hitte. Volgens meerdere coureurs zijn de omstandigheden soms onverantwoord en moet de Internationale Wielerunie samen met de organisatie vaste afspraken gaan maken over wanneer een etappe wordt aangepast of ingekort wordt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Kritiek komt nadat de Tour opnieuw te maken heeft gekregen met hoge temperaturen. Renners zeggen dat hitte inmiddels een terugkerend probleem is en dat de bestaande maatregelen niet ver genoeg gaan. Ze wijzen erop dat andere sporten eerder ingrijpen als de temperaturen te hoog oplopen. En in het wielrennen ligt de verantwoordelijkheid nu vooral bij de organisatie en de jury, terwijl volgens de renners duidelijke richtlijnen nog altijd ontbreken. De UCI en de organisator van de Tour, dat is de ASO, hebben inmiddels wel enkele maatregelen genomen. Zo mogen ploegen onder warme omstandigheden op meer plekken eten en drinken aannemen dan normaal. En ook wordt er gekeken naar extra voorzieningen om renners af te koelen. Maar volgens verschillende coureurs lost dat het belangrijkste probleem nog altijd niet op. Ze vinden dat vooraf vast moet staan welke stappen volgen als de hitte een bepaald niveau bereikt. De discussie over extreme weersomstandigheden speelt al enige tijd in het wielrennen. Door vaker voorkomende hittegolven verwachten de renners dat dit onderwerp ook in de toekomst een vaste plek op de agenda houdt. En ze hopen dat de sport sneller komt met heldere regels, zodat de gezondheid en veiligheid minder afhankelijk zijn van besluiten tijdens de koers.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang met de meeste files rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en knooppunt Everdingen 40 minuten op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En tot slot de A27 Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daar doe je er een half uur langer over.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het Internationaal Olympisch Comité voert meerdere veranderingen door richting de Olympische Spelen in 2028 en 2030. Terugkeren mogen de Russische teams naar de Olympische kwalificatie. Afscheid wordt er genomen van de Noordse combinatie. Stond toch 100 jaar op het programma van de Winterspelen. Maar nu niet meer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schorsing van het Russisch Olympisch Comité is voorlopig opgeheven. Daardoor kunnen Russische sporters en ploegen zich weer proberen te plaatsen voor de Spelen in Los Angeles in 2028. Die schorsing volgde nadat het Russisch Olympisch Comité sportorganisaties uit door Rusland bezette Oekraïnse gebieden had toegevoegd. Volgens het IOC voldoet het comité inmiddels weer aan de voorwaarden voor terugkeer. Dat betekent niet dat alle regels rond Russische deelname zijn verdwenen. En het IOC moet nog besluiten of Russische sporters in Los Angeles mogen uitkomen met eigen vlag en volkslied. En ook blijven internationale sportbonden verantwoordelijk voor hun eigen beleid rond Russische deelname. Tegelijkertijd verandert dus het programma van de Winterspelen. De Noordse combinatie, dat is een onderdeel waarin schanspringen en langlaufen wordt gecombineerd, verdwijnt vanaf de Winterspelen van 2030. Sport stond sinds de eerste editie van de Winterspelen in 1924 op het programma. Maar volgens het IOC is de internationale belangstelling beperkt. En met de wijzigingen wil het IOC ruimte maken voor nieuwe onderdelen en het programma verder ontwikkelen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Buenos Aires, Argentinië. 1998.
2: Het team van Williams loopt op dit moment naar buiten. Dat betekent dat we daar een pitstop kunnen gaan verwachten. Terwijl ook Esteban Tuero nu naar binnen komt. Problemen bij Tuero bij het rechtervoorwiel. Ziet u dat? Wiel niet, wiel wel. Oh, die moet daar. Deze moet. Waar moet die? Ja, die moet daar en deze moet hier. Oh ja. Gaat lekker, jongens. Top gewerkt. Goed, dit is weer een reden om vanavond anderhalf uur met z'n allen te gaan zitten debrief. Om te kijken wat er nou precies fout ging. Hou het maar op een communicatiefoutje. Maar als rijder word je hier niet echt vrolijk van. En hij heeft ook nog een koppelingsprobleem. Getuige de manier waarop de heren hem onderweg helpen. Maar hij is weer onderweg. Esteban Tuero.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg heb je een half uur vertraging. Iets verderop op de A2, maar dan tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen doe je er nog eens 20 minuten langer over. Op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam 20 minuten extra reistijd. Van de A16, Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Debrechtseplein een half uur oponthoud. En tot slot de A27, Breda richting Gorkum. Er gebeurde voor knooppunt Gorkum een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog 20 minuten extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari wordt het eerste Formule 1-team dat met een huidige auto in actie komt op de Madring, het nieuwe circuit in Madrid, waar de Grand Prix van Spanje wordt verreden. De Italiaanse renstal gebruikt de test als filmdag, maar kan ook zo eerste gegevens verzamelen over het nieuwe stratencircuit. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari rijdt met de SF26 over de nieuwe baan in de Spaanse hoofdstad. De coureurs Hamilton en Leclerc delen de testtijd, waarbij volgens de Formule 1-regels maximaal 200 kilometer mag worden afgelegd tijdens zo'n promotionele sessie. Stratencircuit in Madrid is de nieuwe locatie voor de Grand Prix van Spanje en neemt plaats over van het circuit in Barcelona. De eerste Formule 1-race op dit circuit staat gepland voor september van dit jaar. De baan is ruim 5,4 kilometer lang, telt 22 bochten. De test geeft Ferrari de mogelijkheid om de auto voor het eerst over het nieuwe circuit te laten rijden. Tegelijkertijd kregen de organisatoren van de Grand Prix de kans om te controleren hoe de faciliteiten functioneerden met een Formule 1-auto op de baan. De sessie vindt plaats kort nadat Ferrari met de SF26 de tweede overwinning van het seizoen behaalde. In Groot-Brittannië gebeurde dat. De test staat overigens los van een officiële raceweek en is dus bedoeld als promotionele activiteit.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan rond Rotterdam en in Brabant. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Te beginnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en knooppunt Everdingen 3 kwartier vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Leidschendam duurde er 1,5 uur langer over. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 3 kwartier vertraging. En naar de A27 Breda richting Gorkum. Voor Gorkum 20 minuten oponthoud door de wegwerkzaamheden. En op de A44 Den Haag richting Amsterdam is bij Kaagdorp een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je 1,5 uur extra reistijd.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton verwacht dat de Mercedes-coureurs George Russell en Kimi Antonelli later in het Formule 1 seizoen mogelijk ritstraffen krijgen. Volgens de Ferrari-coureur komt dat door problemen met de betrouwbaarheid van de onderdelen van de Mercedes-motor. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton wijst op de eerdere motorproblemen van het duo. Batterijstoring bij Russell tijdens de Grand Prix van Canada. Motorpech voor Antonelli in Barcelona. En Hamilton zegt dat het extra gebruik van onderdelen ervoor kan zorgen dat het Mercedes-duo later tegen de grenzen van het reglement aanloopt. In het Formule 1 seizoen van 2026 mogen coureurs maar een beperkt aantal onderdelen van de power unit vervangen. En als een rijder over dat aantal heen gaat, dan volgt een gridstraf. Hamilton zegt dat hij verwacht dat Mercedes op een bepaald moment met deze situatie te maken krijgt. Hij sprak daarnaast zijn waardering uit voor de betrouwbaarheid van Ferrari. Volgens Hamilton heeft het team veel aandacht besteed aan de snelheid tijdens raceweekenden en ook aan de werkzaamheden achter de schermen. En hij noemt die aanpak belangrijk voor het verdere verloop van dit seizoen. De huidige situatie rond de gebruikte onderdelen van Mercedes en Ferrari is overigens niet volledig zichtbaar in de officiële overzichten. Daarin staat wel hoeveel onderdelen zijn ingezet, maar niet welke componenten later opnieuw gebruikt kunnen worden. En daardoor blijft het afwachten of en wanneer eventuele straffen voor Russell of Antonelli volgen.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Marina Bay. Singapore. 2012.
3: Fernie in de punt op dit moment op de 9e stek. Schumacher zit daar pal achter. Vooraan zal het wel even belangrijk zijn. Ja hoor, 14e pakt Sebastian Vettel in de middensector op Jenson Button. 1/10e in de eerste sector. Oh, weer! Weer Michael Schumacher! Jongen, waar zit je concentratie in 2012? Een jaar geleden deed hij hetzelfde. Op de achterkant van Perez. Nu doet hij het weer. Aanremmen, alles blokkeren en gewoon hatseflats op de achterkant van Jean-Éric Vergne. Het is niet te geloven. In Duitsland rijdt hij, volgens mij de kwalificatie of zo. Zei hij ook van ja, ik zat even op iets anders te doen. Crasht hij die auto en nu weer. En kijk eens, die loopt, natuurlijk heb je er last van even van je rug. Hij zal zich er wel moeten verexcuseren, denk ik.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. De meeste files staan nog rond Rotterdam en in Brabant. Je hebt vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en knooppunt Everdingen heb je 25 minuten op onthoud. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 25 minuten vertraging. En dan naar de A50 Eindhoven richting Arnhem. Bij Ravenstein is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 50 minuten vertraging. De andere kant op de A50 richting Eindhoven loopt het daardoor ook vast. Voor knooppunt Paalgraaf heb je een half uur extra reistijd.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw een record op zijn naam staan. Maar dit keer is het niet zo'n positief. De Argentijn is de speler die op een WK de meeste strafschoppen heeft gemist. Dit is Ronald van der Gier. Voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aanvoerder van Argentinië miste op het WK opnieuw een penalty tegen Egypte. Waardoor zijn totaal aantal gemiste penalties op een WK verder oploopt. Het gaat om strafschoppen tijdens een wedstrijd. Dus zonder penalty-series na een gelijkspel. Messi miste eerder al 2 keer vanaf 11 meter op de WK's van 2018 en 2022. En zijn eerste misser op het toernooi van 2026 was tegen Oostenrijk en later dus ook nog de gemiste penalty tegen Egypte. En daarmee is Messi de eerste speler die in 1 WK 2 penalties miste tijdens reguliere speeltijd. De record staat tegenover een lange lijst trouwens aan positieve prestaties van de Argentijn op het WK. Messi heeft ook het record voor de meest genomen strafschoppen op een WK en blijft een van de meest scorende spelers in de geschiedenis van het toernooi. Missers veranderen overigens niets aan zijn rol binnen de Argentijnse ploeg. Messi blijft de vaste nemer van de penalties van het nationale team en is ook op zijn 6e WK een belangrijke speler. Heel belangrijk voor de regerend wereldkampioen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Nina Nijstad maakt de overstap van PSV naar Portland Thorns. De 23-jarige middenveldster vertrekt naar de Amerikaanse club, waar ze een nieuw hoofdstuk in haar carrière begint. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ze had bij PSV nog een contract tot 2028, maar Portland Thorns neemt dat contract over. Nederlands International speelde de afgelopen 3 seizoenen in Eindhoven, groeide daaruit tot een belangrijke speelster op het middenveld. Bij PSV kwam Nijstad tot 87 officiële wedstrijden, waarin ze 21 keer scoorde en 18 assists gaf. Afgelopen seizoen maakte ze deel uit van het elftal dat de eerste landstitel in de clubgeschiedenis van PSV vrouwen binnenhaalde. Nijstad noemt de overstap naar de Verenigde Staten een mooie uitdaging. Ze kijkt er naar uit om zichzelf verder te ontwikkelen, de nieuwe competitie te ontdekken en ervaring op te doen in een andere voetbalcultuur. Volgens de middenveldster was het geen makkelijke beslissing om PSV te verlaten, maar voelt dit als het juiste moment voor een volgende stap. Bij Portland Thorns wacht haar een nieuwe omgeving en een andere competitie. De club speelt in de Amerikaanse topcompetitie en Nijstad moet nog even wachten met spelen. De werkvergunning moet nog komen, dan kan ze ook daar dus haar debuut maken.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2019.
2: Jongen, jongen, jongen, wat is dat spannend.
3: Fuck. Het gaat toch niet gebeuren, dit.
4: Verstappen behind, 1 second.
2: Liefbeloon. Och, ik ga staan. Gas in met die app. Acceleratieverschil, groot. Groot, groot. Oh, binnenkant, binnenkant. Yeah. Ja, ja, nee, nog niet. Leclerc accelereert harder uit. Holy Moses. Gaat naar Bottas 15, no problem daar. Hou je kop erbij. Als het gaat, moet het schoon, jongens. Nog een keer, nog een keer. En nu, juist nu, laat hij hem naar buiten lopen. Dat is er even een touché. He pushed me off the track, gaat hij zeggen. Maar dit is racing. Hier moet die wedstrijdleiding niks aan doen. Verstappen aan de leiding.
5: He turned in on me.
6: Nee, there's nothing wrong with that, mate.
2: He turned in on me.
5: What the hell is that?
2: Ja, jongens, dit is toch racen. Dit wil je toch zien. Masterclass terugkomen na een poepstart. Ja hoor, 2018 en 2019. Hij flikt het gewoon. Max Verstappen afgevlakt als winnaar.
5: Yes, come on! Yes!
1: Grand Prix Radio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De drukte neemt langzaam af. Vooral rond Rotterdam en in Brabant lossen de files moeizaam op. Je hebt nog vertraging op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en afrit Geldermalsen 5 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt de Bregseplein 20 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Bregseplein een kwartier vertraging door de wegwerkzaamheden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteit pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting op werkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A7, Groningen richting de Duitse grens. Tussen Oudeschans en de grens een kwartier vertraging. Op de A12, Arnhem richting de Duitse grens, door grenscontroles 20 minuten oponthoud. Op de A16, Breda richting Rotterdam, voor knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging. En tot slot op de A20, Gouda richting Hoek van Holland, tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein 10 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van PEC Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sepang. Maleisië. 2016.
2: Wat gebeurt er in bocht 1? Waarom zeg ik dat? Wat gebeurt er in bocht 1? Lewis Hamilton ploft zijn motor in bocht 1. In één keer staan allerlei mensen op. En daar gaat letterlijk en figuurlijk... De overwinning uit handen van Lewis Hamilton. No, no, roept hij. En er is een virtual safety car, want daar ligt olie. Hoor dat publiek. Kijk de teleurstelling bij Lewis Hamilton.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. In de keteltunnel is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor is je vertraging 3 kwartier. Je kan omrijden via de A13. Dan de A7, Groningen richting de Duitse grens. Door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging. En de A16, Breda richting Rotterdam. Daar is de Van Brienenoordbrug in beide richtingen dicht door technische problemen. Je kan omrijden via de A15 en de A4.

0: Het is uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt, voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech3 team, dat onderdeel is van de MotoGP grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Grote problemen nu rond Rotterdam. Te beginnen met de A16 bij de Van Brienenoordbrug. Die is in beide richtingen dicht. Dat komt door een technische storing. Als je naar Rotterdam wil, kan je omrijden via de A15 en de A4. En dan de A4, Den Haag richting Rotterdam. In de keteltunnel is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 3 kwartier vertraging. Je kan omrijden via de A13 en dit gaat naar verwachting tot 11:45 duren. En tot slot de A7, Groningen richting de Duitse grens. Voor de Duitse grens door wegwerkzaamheden 20 minuten vertraging.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdiensten in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten. Maar als hij nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt €3,6 miljoen. Verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien. En stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan. Maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Grens de la Frontera. Spanje. 1997.
2: Wat kan Mika Hakkinen doen? Kan hij 1,2 seconden dichtrijden? Weet hij een punt te vinden waar hij er voorbij kan? Laatste ronde van de race. Hakkinen komt dichterbij. Laat Villeneuve het gebeuren. Wat heeft Hakkinen nog? Is er nog grip? Want Hakkinen gaat natuurlijk voor zijn allereerste Grand Prix-overwinning. En hoe dicht is hij erbij? Minder dan een paar tienden. En ook dat zou mooi voor het seizoen zijn. Dan komt hij. Hij mag er voorbij. Hakkinen. Yes. Mika Hakkinen leidt. En gaat op weg naar zijn eerste overwinning. Villeneuve zit erachter. En Villeneuve pakt zijn eerste wereldtitel. Daar komt ook nog David Coulthard aan de binnenkant. En Villeneuve neemt genoegen met de derde plaats. Een dubbelslag voor het team van McLaren. Tranen op de tribune. Mika Hakkinen wint zijn eerste Grand Prix. Jacques Villeneuve wordt wereldkampioen. Wat een ongelofelijke mooie finish van het seizoen 1997. Wauw, prachtig.
1: Grand Prix.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De meeste files staan nu rond Rotterdam. Je hebt vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Eerder gebeurde een ongeluk in de keteltunnel, maar de weg is weer vrij. Je hebt hier nog 10 minuten op onthoud. Op de A15 Rotterdam richting Nijmegen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Arkel 25 minuten op onthoud. En tot slot de A7 Groningen richting de Duitse grens. Door wegwerkzaamheden daar 20 minuten vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagarural de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagarural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar nog wat langzamer. Wat met name opvalt is nog de A7. Vanuit Groningen naar de Duitse grens. Een file tussen Oudeschans en Bad Nieuweschans. Komt door een grenscontrole bij de Duitse grens, maar ook door wegwerkzaamheden daar. Verder ook nog andere zaken. Zo staat er een kapotte vrachtwagen op de A15, Rotterdam-Nijmegen. Tussen Hardingsveld-Giessendam en Arkel. Een file van 40 minuten over 11 kilometer. Er is één rijstrook dicht. En omdat er wordt gewerkt op de A20, de weg is daar helemaal dicht, is het drukker dan gebruikelijk op de A16. Richting Breda file nu voor knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer en 25 minuten oponthoud.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allach, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld de medische keuring, reis of vlucht. Allach zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waar in het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zover dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht. En zowel FC Groningen als Mo Allach persoonlijk hebben aangifte gedaan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Dit nog.
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2012.
3: Rechts in beeld nummer 1 en 2. Daar komt de aanval van Nico Hulkenberg. Yeah. Meteen. Oh nee. Raakt dan Lewis Hamilton bij het insturen. Een fout van Nico Hulkenberg die aanvalt. Wat gebeurt er? Komt hij nog weg? Ja. En nu wordt het ineens interessant, want als deze twee weg voor Lewis is het einde verhaal. Het voorwiel van Lewis hangt op 7:30. Maar wat gebeurde er nou precies? De aanval doet hij goed. Hulkenberg helemaal rechts, Hamilton in de midden. Die verremt zich. Hulkenberg glijdt wat door. Bam. Hij glijdt zelf op het voorwiel van Lewis Hamilton. Niks meer, niks minder.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Ik heb nu vertraging op de A7, Groningen richting de Duitse grens, door grenscontroles. Dan de A15, Rotterdam richting Nijmegen. Voor afrit Arkel 10 minuten oponthoud. Dat komt door bergingswerkzaamheden en de rechte rijstrook is hier dicht. De A15, Nijmegen richting Gorkum. Bij afrit Arkel een half uur vertraging. De A16, Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt de Brechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de A20. Op de A27, Breda richting Gorkum. Voor knooppunt Gorkum een half uur oponthoud. En tot slot de N210, Schoonhoven richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A16 een kwartier vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes blijft gewoon vasthouden aan de eigen ontwikkelingsstrategie voor de Formule 1-auto van 2026. Ondanks de recente opmars van Ferrari en Red Bull kiest het team er niet voor om met één groot upgrade-pakket te komen, maar juist met kleine verbeteringen tijdens vrijwel ieder raceweekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Trackside Engineer Director, dat is Andrew Shovlin, zegt dat Mercedes vooral naar zichzelf blijft kijken. Volgens hem hebben Ferrari en Red Bull de afgelopen races duidelijke stappen gezet, maar wil Mercedes zich richten op een betrouwbare auto en een constante ontwikkeling. En waar concurrenten kiezen voor grote updatepakketten, spreidt Mercedes de vernieuwingen uit over het seizoen. Shovlin legt uit dat het team bij elke Grand Prix probeert extra prestaties te vinden, zodat het de voorsprong op de concurrentie kan behouden. Volgens Mercedes is de W17 bovendien een auto die op veel verschillende circuits goed presteert. Dat ziet het team terug op banen.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteiten pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting op werkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: Hoe groot is de schade aan de wagen van Kimi Räikkönen? Dat zal ook een belangrijke vraag zijn. We gaan waarschijnlijk een grondige check uitvoeren. Komt een nieuwe neus op. Zit druk om zich heen te kijken en te praten. Met het teammanagement, kijk. Räikkönen, er zit iets achter hem. Waarschijnlijk grind in zijn stoeltje. Die dingen gebeuren. Ik heb er ooit eens met Johnny Herbert over gesproken. Hij zegt, je wil het niet weten. Dan zegt hij, en om dan een race te gaan rijden, dan word je niet vrolijk. En dat doet hij goed. Die tijd kan hij nemen. Er zijn er nog maar 10 in competitie. Het beste wat hij kan doen misschien nu is even uitstappen. Hè? Het is puur grind, hoor. Het is alleen maar grind en zooi wat er achter zijn rug terechtgekomen is. En als je weet dat coureurs soms dagen bezig zijn om een stoeltje passend te krijgen, je wil ook niet weten wat de blauwe plek hier dan overhoudt. En ik vind het heel volwassen overkomen dat Räikkönen 2 keer zegt, nee, het is niet goed, neem die tijd, neem die tijd.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal nu al zo'n 150 kilometer file. Het zijn vooral wegwerkzaamheden die vertraging veroorzaken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het daardoor bijvoorbeeld drukker tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Everdingen. Daar heb je 10 minuten oponthoud. Komt door de afgesloten A27. Op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven een kwartier vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van Pek Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC? NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg, onder andere op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij Eurmond. Daar staat een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Zoetewoudendorp en Knapend Ypenburg 40 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook dicht. En er is ook een ongeluk gebeurd op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Daar heb je nu ook een uur vertraging.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. De Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech3 team dat onderdeel is van de MotoGP grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Sochi. Rusland. 2016.
2: En daar wordt gespind. Dit wordt een safety car. Vettel. Sebastian Vettel scoort 0 en is weer boos op een ander.
3: Oh, I'm out. Crash. Somebody hit me in the rear. Turn 2. And then somebody hit me in the rear again in turn 3. For sake. Honestly. What the are we doing here?
2: Zwaar over de pis en terecht, hè, want hij krijgt inderdaad tot 2 keer toe een beuk. Boom, en dan krijgt hij een tikkie van Danny Kvyat. Danny Kvyat tikt de achterkant van Vettel aan. Boom, daar is die boink. En dan duikt hij in de zijkant van de auto van Ricciardo. Let op, dan komen ze van links. Hier Kvyat. Dan wordt het ruzie. Maar het is dus wederom Danny Kvyat geweest. Eerst in bocht 2, bam, vervolgens in bocht 3. En hij tikt hem er gewoon uit.
1: Grand Prix Radio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer heel druk op de weg door wegwerkzaamheden en ongelukken. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Utrecht Centrum en de afrit Everdingen alweer 20 minuten extra reistijd. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk-Plaspoelpolder 40 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn vrij. Op de A10 de ring van Amsterdam bij de Koentunnel nu een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar is de linker rijstrook nog dicht richting Den Haag. Op de A15 Europoort Rotterdam bij Brielle 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De rechter rijstrook is dicht. En de A17 Roosendaal-Dordrecht is helemaal dicht bij Zevenbergen door een ongeluk. Je kunt er omrijden via de Haringvlietbrug over de A59.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdiensten in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten, maar als die nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt €3,6 miljoen, verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien en stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan, maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. Bij elkaar staat er alweer ruim 400 kilometer file. Zo is het heel erg druk in de buurt van Utrecht en in de buurt van Rotterdam. Dat heeft te maken met wegafsluitingen. Op de A2 is het erg druk van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en de Afrit Kerkdriel. 35 minuten verdraging. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelevarensveen en Knappend Ketelplein. 40 minuten extra reistijd. Dat heeft te maken met de afgesloten A20 bij Rotterdam. Daardoor is het ook extra druk op de A16. Verder een ongeluk op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij de afrit Leerdam. De linkerrijstrook is dicht. Daar heb je nu 20 minuten vertraging door. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Zevenbergen. De weg is weer vrij. De vertraging is nog 20 minuten. En ook op de N57 Middelburg-Rotterdam voor de aansluiting met de A15 nog een kwartier vertraging door een eerder ongeluk op de N15. Daar staat inmiddels ook nog een lange file. Daar heb je nu een half uur vertraging.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grumpy Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagaroural de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagaroural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van de leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Imola. San Marino. 2006.
2: Start van de grote prijs van San Marino. Op het circuit Enzo Edino Ferrari. Met lampen die aangaan en die zo uitgaan. Dan hebben we een start van de wedstrijd. Oh, Button is wel goed weg. Maar sluit aan achter Michael Schumacher. Massa aan de buitenkant en aan de binnenkant zien we Fernando Alonso. Die nu achter Massa aansluit. En de beide auto's Massa door naar drie. Achterin zien we dat de beide wagens van het team van Midland aan het knokken zijn. Met de auto's van Sato en Yuji Ide. Bovenaan in beeld. Oei, die gaat er een over zijn dak. Ik weet het zeker. Een Midland over zijn dak. Die werd getoucheerd. Die ligt in de grindbak. De vraag is, wie is dat? Is dat Montero of is dat Albers? Het is Albers. Christian Albers ligt ondersteboven in de grindbak. Ik weet het zeker. Waar blijven de beelden? Daar is het. Het is de Midland. Safety car situatie. En nu hopen dat daar niets aan de hand is. Links in beeld. Kedeng op de rolbar. En drie keer over het hele dak. Albers die daar in het touché kwam met Yuji Ide. Ide die hem gewoon op zijn achterwiel rijdt. En ik zeg, Midland moet gaan praten. Ide moet eruit.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer heel druk op de weg en dat heeft te maken met veel wegafsluitingen. Vooral drukte in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Brabant. Op de A4 is het bijvoorbeeld heel erg druk van Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Knappenketelplein. De vertraging is daar ongeveer een uur. Komt door de afgesloten A20. Daardoor is het ook heel erg druk op de A16 vanuit Breda. Op de A12 Utrecht-Duitse Gent tussen Arnhem en Zevenaar ook 35 minuten oponthoud. Op de A15 Rotterdam-Nijmegen, daar sta je in de file tussen Sliedrecht en de afrit Arkel. Kost je 3 kwartier. Is er een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn inmiddels vrij. En dus op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Knoop en Terbrechtseplein ook ruim 3 kwartier oponthoud.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allag, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld de medische keuring, reis of vlucht. Allag zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waar in het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zo ver dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht. En zowel FC Groningen als Mo Allag persoonlijk hebben aangifte gedaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vooral wegwerkzaamheden veroorzaken heel veel vertraging, met name in Zuid-Holland, bij Utrecht, maar ook in Noord-Brabant. Op de A4 staat nu een hele lange file van Amsterdam naar Den Haag, tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is er 35 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, ruim een half uur vertraging. Bij Rotterdam ook veel oponthoud door de afgesloten A20. Dat merk je vooral nu op de A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein. Daar ook bijna 50 minuten vertraging. En door een ongeluk bij Arnhem ook een file op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen bij Elst. Daar een half uur vertraging.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Mercedes blijft gewoon vasthouden aan de eigen ontwikkelingsstrategie voor de Formule 1-auto van 2026. Ondanks de recente opmars van Ferrari en Red Bull kiest het team er niet voor om met één groot upgrade-pakket te komen, maar juist met kleine verbeteringen tijdens vrijwel ieder raceweekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De trackside engineer director, dat is Andrew Shovlin, zegt dat Mercedes vooral naar zichzelf blijft kijken. Volgens hem hebben Ferrari en Red Bull de afgelopen races duidelijke stappen gezet, maar wil Mercedes zich richten op een betrouwbare auto en een constante ontwikkeling. En waar concurrenten kiezen voor grote updatepakketten, spreidt Mercedes de vernieuwingen uit over het seizoen. Shovlin legt uit dat het team bij elke Grand Prix probeert extra prestaties te vinden, zodat het de voorsprong op de concurrentie kan behouden. Volgens Mercedes is de W17 bovendien een auto die op veel verschillende circuits goed presteert. Dat ziet het team terug op banen waarin het in eerdere seizoenen wat moeite had. Kijk naar Monaco of Oostenrijk. En toch verwacht Shovlin dat ieder circuit weer nieuwe uitdagingen met zich mee gaat brengen. Hij noemt Spa-Francorchamps een baan waar een goede voorbereiding belangrijk is. Mercedes gaat dus zonder koerswijziging verder, terwijl Ferrari en Red Bull met grote ontwikkelingsstappen proberen aan te sluiten, verwacht het team uit Brackley dat een reeks kleinere verbeteringen voldoende zal zijn om dus competitief te blijven.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Ken je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2004.
2: Oh, Räikkönen er hard af, zeg. Man, weer eindrechte stuk. Räikkönen kent dit. 2 jaar geleden kreeg hij er een... Nee, vorig jaar was hij erbij betrokken. Maar die auto lijkt aan het einde van het rechte stuk... Ja, zomaar eraf te tetteren. En hard hoor, dit is een platte auto. Gelukkig stapt Räikkönen uit. En ken ik hem, hij is kwaad. Oké, okay. Dat is op zich goed. Nu moet die man oppassen, want als hij hem nog lang aan zijn schouder houdt, krijgt hij een beuk. Daar gaan we. Ik vind dat zo'n mooi gebaar, hè? Flikker op, laat maar gaan. Hij is erg boos. Krijgt waarschijnlijk $5000 boete. Even kijken wat er gebeurt. Aanrem. Oh man, niet gezien. Oh. Ja, dit is lastig. De achtervleugel van

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is weer een hele drukke avondspits en dat is voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Met name daardoor veel vertraging rond Rotterdam, Utrecht en ook bij Gorkum is het erg druk. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven tussen Rosmalen en Den Bosch 25 minuten oponthoud. Daar is een ongeluk gebeurd, er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag gebeurde ook een ongeluk bij knooppunt Prins Klausplein. Daar zijn alle rijstroken vrij. Je moet nog wel rekening houden met een uur oponthoud vanaf Roelofarensveen. Je kunt eventueel omrijden via Wassenaar, maar daar begint het inmiddels ook behoorlijk druk te worden. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Nieuwerbrug 22 kilometer en bijna een uur vertraging. En het is erg druk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik-Ido-Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein een uur oponthoud. Dat komt door de afgesloten A20.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteit pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting op werkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van Pek Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC? NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Montreal, Canada. 2017.
3: Grote verliezer van de eerste 11 ronden in de Grote Prijs van Canada heet het team van Ferrari. Oh, nee, hij is kapot. De auto van Max Verstappen geeft de geest in ronde nummer 10 vanaf P2. Damn. Dan heb je zo'n berenstart en dan komt er weer een nulresultaat. Jongens. Aan boord bij Max. Vierde versnelling. Tweede versnelling. Gas. Boom. Uit. Och, kijk hem balen.
1: Grand Prix Radio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden korter. Bij elkaar zat er toch nog wel zo'n 300 kilometer file. Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Roelofarensveen en Rijswijk is de vertraging een half uur. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Nieuwebrug 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Daar ligt namelijk brandstof op het wegdek. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein 50 minuten vertraging. En op de A27 Utrecht-Gorkum tussen de afrit De Beeld en knooppunt Everdingen ook 20 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Gunther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech3 team dat onderdeel is van de MotoGP grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden snel korter. Op de A4 helaas nog niet, van Amsterdam naar Den Haag. Want daar is bij Roelevarensveen een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging is een kwartier. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Houten en Nieuwerbrug een half uur vertraging. Daar is ook de rechte rijstrook dicht, er ligt brandstof op het wegdek. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen de knooppunten Ridderkerk en Terbrechtseplein een half uur vertraging. Verder op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen nog 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A27. En de N206 Heemstede-Zoetermeer is dicht bij Katwijk aan Zee, want daar is een ongeluk gebeurd.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdiensten in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten. Maar als die nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt €3,6 miljoen. Verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien. En stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan, maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Barcelona. Spanje. 2016.
3: 15 mei 2016. Wordt dat een hele mooie dag voor Nederland. Wie zal het zeggen? De kansen zijn er. Pole position voor Lewis Hamilton, erachter Rosberg, Ricciardo, Verstappen, Raikkonen, Vettel en we zijn onderweg. Carlos Sainz is goed weg. Max hier aan de buitenkant met Vettel nu naast zich aan de binnenkant. En daar pakt hij die vierde plek weer terug. Oei, Vettel is hem bijna kwijt. Oh nee, touché erbij, de Mercedes, het tetsen eraf. Man, wat een dag. Wat een dag. Natuurlijk gun je dat die jongens niet, maar dit is een partij vette shit. Daniel Ricciardo 1, Verstappen 2, 0 point. Hier zitten we al jaren op te wachten. Lewis Hamilton en Nico Rosberg rammen elkaar van de baan. En we hebben een safety car.
1: Grand

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Helene de Geest van de

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagarural de etappe nog wel uit te rijden. Na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagarural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van de leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 Muiden-Lelystad staat bij Lelystad Airport 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug ook 10 minuten oponthoud. Daar is de rechte rijstrook dicht door brandstof op het wegdek. Maar als het goed is, gaat het niet al te lang meer duren daar.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allach, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld de medische keuring, reis of vlucht. Allach zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waar in het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zover dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht. En zowel FC Groningen als Mo Allach persoonlijk hebben aangifte gedaan.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos, Brazilië. 2008.
3: Nou, misschien ook het antwoord. Oh, Hamilton, die gaat wijd daar. En daar gaat Vettel er voorbij. En dus wordt Hamilton zesde. En Massa is nu wereldkampioen. Als we nu afvlaggen. Daar komt de overwinnaar van de grote prijs van Brazilië. De wereldkampioen van 2008. Heet Felipe Massa uit Sao Paulo. En dit is een onschrijfbaar scenario. De vreugde. En daar is Hamilton toch vijf voor. Want Brooks van zijn gas gaan. Hamilton is wel wereldkampioen. What the fuck? Hamilton is vijfde. En hij is wel wereldkampioen. Ik zag Nicole Scherzinger dansen. Ik denk, que pasa? Eén Felipe Massa was 300 meter wereldkampioen. En Timo Glock. Ah, natuurlijk Timo Glock. Excuus helemaal. Die was niet gestopt en die kwam niet weg uit die laatste bocht. En het ging harder regenen en was het daardoor gedaan.
1: Grand Prix Radio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes blijft gewoon vasthouden aan de eigen ontwikkelingsstrategie voor de Formule 1-auto van 2026. Ondanks de recente opmars van Ferrari en Red Bull kiest het team er niet voor om met één groot upgrade-pakket te komen, maar juist met kleine verbeteringen tijdens vrijwel ieder raceweekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Trackside Engineer Director, dat is Andrew Shavlin, zegt dat Mercedes vooral naar zichzelf blijft kijken. Volgens hem hebben Ferrari en Red Bull de afgelopen races duidelijke stappen gezet, maar wil Mercedes zich richten op een betrouwbare auto en een constante ontwikkeling. En waar concurrenten kiezen voor grote updatepakketten, spreidt Mercedes de vernieuwingen uit over het seizoen. Shavlin legt uit dat het team bij elke Grand Prix probeert extra prestaties te vinden, zodat het de voorsprong op de concurrentie kan behouden. Volgens Mercedes is de W17 bovendien een auto die op veel verschillende circuits goed presteert. Dat ziet het team terug op banen waarin het in eerdere seizoenen wat moeite had. Kijk naar Monaco of Oostenrijk. En toch verwacht Shavlin dat ieder circuit weer nieuwe uitdagingen met zich mee gaat brengen. Hij noemt Spa-Francorchamps een baan waar een goede voorbereiding belangrijk is. Mercedes gaat dus zonder koerswijziging verder, terwijl Ferrari en Red Bull met grote ontwikkelingsstappen proberen aan te sluiten, verwacht het team uit Brackley dat een reeks kleinere verbeteringen voldoende zal zijn om dus competitief te blijven.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteiten pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting opwerkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
1: Dit is jouw sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Melbourne, Australië. 2002.
2: Daar is Mark Webber. Nog 4 bochten voor hem, rechtsaf. De aanval van Salo door de plaagstootjes van Webber. Net even wat vroeger remmen, net even een andere lijn laten kiezen. Gaat ervoor zorgen dat Mark Webber een 5e plaats binnenhaalt. En een 5e plaats voor Minardi, dat is feest. Laatste 5e plaats was Pierluigi Martini in 1994. Applaus en hulde voor deze man. Mark Webber, kijk hem blij zijn. Hij is bijna net zo blij als de man die de race wint.
3: Paul Stoddard.
4: What can you say? Fantastic.
3: With an Australian driver in an Australian Grand Prix.
4: What a drive. What a drive. Unbelievable. It's all been too much.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A12 vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij Zevenaar is een rijstrook dicht, daardoor 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Op de A28 wordt aan de weg gewerkt vanuit Zwolle naar Groningen bij Staphorst. 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. Die werkzaamheden houden 2 rijstroken.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van Pek Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag Classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech3 team dat onderdeel is van de MotoGP grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2004.
3: Schumacher heeft een wiel eraf. Michael Schumacher zal hier de wedstrijd niet gaan finishen. Er is een linker voorwiel van zijn wagen af. Wat hebben ze gedaan? Hij is eraf geschoten, somewhere. Kijk eens, en iets zachtjes ook. Waar is hij in godsnaam tegenaan gereden? We zijn terug onderweg racende. Trulli is de leider in de wedstrijd. En Schumacher is bij de tunnel in de muur gekomen. Hoe kan dat gebeuren? Achter de safety car gewoon je auto plat rijden op iets. Man! In de tunnel. Hij remt. Hè? Hij komt Montoya tegen. Let op het voorwiel. Het linker voorwiel. Daar remt hij als een debiel. Montoya duikt naar rechts om een aanrijding te voorkomen. Wat hem dus uiteindelijk niet lukt.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het gaat lekker met Arthur Ferry. Hij heeft op Wimbledon een flinke financiële sprong gemaakt. De Brit verdiende tijdens het toernooi al meer prijsgeld dan hij in zijn hele tennisloopbaan hiervoor had verzameld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor Wimbledon stond het totale prijzengeld van Ferry in zijn carrière op €760.000. Niet slecht, hè, voor een 23-jarige. Maar door zijn sensationele run naar de halve finale op het gras van Londen heeft hij daar nog eens ruim €1 miljoen aan toegevoegd. Waardoor hij zijn totale carrièreverdienste in één klap meer dan verdubbelde. Financiële impact van Wimbledon is groot voor spelers, zeker die nog niet jarenlang op het hoogste niveau actief zijn. En het toernooi heeft in 2026 bovendien een recordbedrag aan prijzengeld beschikbaar, met een totale prijzenpot van £64,2 miljoen. Dat is ongeveer omgerekend €75 miljoen. Ferry is daardoor verzekerd natuurlijk van een flinke stijging van zijn carrière-inkomsten. Maar als die nou nog verder komt en dus de finale haalt, dan kan het bedrag nog verder oplopen. De winnaar van het enkelspel ontvangt €3,6 miljoen. Verliezend finalist €1,8 miljoen. De Brit zelf, Ferry dus, verdiende het grootste deel van zijn eerdere prijzengeld op kleinere toernooien. En stond voor Wimbledon nou niet bekend als een speler die grote bedragen bij elkaar sloeg. Grand Slam toernooi in Londen zorgt dus voor een grote verandering in zijn loopbaan, maar vooral dus ook in zijn financiële situatie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Alex Molenaar heeft de Tour de France moeten verlaten. Na een zware val in de finale van de etappe naar Po. Nederlander liep een breuk op in zijn middenhandsbeentje en heeft meerdere kneuzingen en schaafwonden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Molenaar kwam op ongeveer 5 kilometer van de finish ten val in een chaotische slotfase. En ondanks zijn verwondingen wist de renner van Cagaroural de etappe nog wel uit te rijden. Maar na medisch onderzoek besloot de ploeg dat verder rijden geen optie meer was. Zijn team laat weten dat de gezondheid van Molenaar voorop staat en dat de renner nu tijd krijgt om te herstellen. Cagaroural spreekt waardering uit voor zijn optreden in de Tour, waarin hij eerder de bolletjestrui droeg en zich liet zien in de strijd om die bergpunten. De 25-jarige Nederlander beleefde daarmee een opvallende koers. Hij kwam in de eerste dagen vooral in beeld natuurlijk door zijn aanvallende manier van koersen. Mocht de trui van de leider van het bergklassement dragen. Nou, de val in Po maakte aan alles een einde. Voor Molenaar blijft vooral zijn optreden in de openingsfase van de Tour over, waarin hij een van de herkenbare gezichten in het peloton was. En met het dragen van die bolletjestrui schreef hij bovendien een nieuw hoofdstuk in het boek van zijn loopbaan.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Weet dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Marina Bay, Singapore. 2017.
2: Lichten zijn aan en als ze uit zijn, zijn we onderweg. En wie maakt er dan een prima start? Oh, Verstappen rolt goed weg. Binnenkant, oh, kijk die Raikkonen. Raikkonen goed Verstappen. De Raikkonen, ding, de touché. Raikkonen steekt naar binnen en heeft Max al weer... Juist, dat doet Raikkonen ook. Het kan zomaar voorbij zijn in de eerste bocht. En het is voorbij in de eerste bocht. Raikkonen had een wereldstart. Dwingt naar rechts. Raakt Verstappen en klaar. En daar is ook Vettel gespind. En kijk aan de achterkant. Daar komt alle koelvloeistof eruit bij de auto van Sebastian Vettel.
3: Ah, goddammit. Goddammit.
2: En balen.
1: Grand Prix Radio.

0: touch you there and there and there. That's what I want.
1: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Groningen heeft aangifte gedaan van oplichting rond transferdeals. Volgens de club maken criminelen gebruik van vervalste contracten en doen ze zich voor als medewerkers van FC Groningen om spelersmakelaars geld afhandig te maken. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die werkwijze is volgens de technisch directeur van FC Groningen, Mo Allag, geraffineerd. Oplichters gebruiken documenten met logo's en gegevens van de club en sturen namens FC Groningen contractvoorstellen naar zaakwaarnemers. En daarna vragen ze geld voor bijvoorbeeld de medische keuring, reis of vlucht. Allag zegt dat in die nepcontracten opvallende fouten staan. Netto bedragen, waar in het profvoetbal normaal gesproken met bruto bedragen wordt gewerkt. Maar die fraude gaat ver. Zo ver dat een Engelse speler al naar Schiphol reisde in de veronderstelling dat hij zijn transfer naar FC Groningen zou gaan afronden. Maar toen niemand van de club hem kwam ophalen, bleek dus dat zijn zaakwaarnemer vermoedelijk slachtoffer was geworden van die oplichting. Volgens de hoofdscout van Groningen, Arno de Jong, had de speler zelfs andere geïnteresseerde clubs afgezegd. FC Groningen denkt dat er een georganiseerde groep achter de fraude zit. Er zijn ook andere clubs, waaronder Rode JC en PEC Zwolle, die te maken hebben gekregen met een vergelijkbare werkwijze. De club heeft de andere eredivisieclubs inmiddels gewaarschuwd en ook de KNVB en het Openbaar Ministerie ingelicht. En zowel FC Groningen als Mo Allag persoonlijk hebben aangifte gedaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes blijft gewoon vasthouden aan de eigen ontwikkelingsstrategie voor de Formule 1-auto van 2026. Ondanks de recente opmars van Ferrari en Red Bull kiest het team er niet voor om met één groot upgrade-pakket te komen, maar juist met kleine verbeteringen tijdens vrijwel ieder raceweekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Trackside Engineer Director, dat is Andrew Shovlin, zegt dat Mercedes vooral naar zichzelf blijft kijken. Volgens hem hebben Ferrari en Red Bull de afgelopen races duidelijke stappen gezet, maar wil Mercedes zich richten op een betrouwbare auto en een constante ontwikkeling. En waar concurrenten kiezen voor grote updatepakketten, spreidt Mercedes de vernieuwingen uit over het seizoen. Shovlin legt uit dat het team bij elke Grand Prix probeert extra prestaties te vinden, zodat het de voorsprong op de concurrentie kan behouden. Volgens Mercedes is de W17 bovendien een auto die op veel verschillende circuits goed presteert. Dat ziet het team terug op banen waarin het in eerdere seizoenen wat moeite had. Kijk naar Monaco of Oostenrijk. En toch verwacht Shovlin dat ieder circuit weer nieuwe uitdagingen met zich mee gaat brengen. Hij noemt Spa-Francorchamps een baan waar een goede voorbereiding belangrijk is. Mercedes gaat dus zonder koerswijziging verder, terwijl Ferrari en Red Bull met grote ontwikkelingsstappen proberen aan te sluiten, verwacht het team uit Brackley dat een reeks kleinere verbeteringen voldoende zal zijn om dus competitief te blijven.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Buenos Aires, Argentinië. 1998.
3: Het team van Williams loopt op dit moment naar buiten. Dat betekent dat we daar een pitstop kunnen gaan verwachten. Terwijl ook Esteban Tuero nu naar binnen komt. Problemen bij Tuero bij het rechtervoorwiel. Ziet u dat? Wiel niet, wiel wel. Oh, die moet daar. Deze moet. Waar moet die? Ja, die moet daar en deze moet hier. Oh ja. Gaat lekker, jongens. Top gewerkt. Goed, dit is weer een reden om vanavond anderhalf uur met z'n allen te gaan zitten debriefen. Om te kijken wat er nou precies fout ging. Hou het maar op een communicatiefoutje. Maar als rijder word je hier niet echt vrolijk van. En hij heeft ook nog een koppelingsprobleem. Tuigen de manier waarop de heren hem onderweg helpen. Maar hij is weer onderweg. Esteban Tuero.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax-trainer Michel wil een topsportcultuur creëren binnen de club. Volgens de Spanjaard beschikt de selectie over veel talent, maar is dat op zichzelf niet genoeg om weer mee te gaan doen om de prijzen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel zegt dat hij de spelers eerst uitgebreid heeft bestudeerd, maar dat hij hun kwaliteiten pas echt leert kennen door dagelijks met ze te werken. Hij ziet veel potentie in de selectie, al benadrukt hij dat talent alleen niet voldoende is. Daarom wil hij een omgeving creëren waarin iedereen dezelfde richting op werkt en dezelfde doelen nastreeft. De nieuwe trainer noemt een sterke topsportcultuur de basis voor succes. Volgens hem moet iedere speler bereid zijn om elke dag het maximale uit zichzelf te halen en samen te werken in het belang van het team. Alleen op die manier kan Ajax volgens Michel terugkeren naar het niveau dat volgens hem past bij de geschiedenis van de club. Michel noemt zijn overstap naar Ajax een droom die uitkomt. Hij spreekt van een grote uitdaging, zegt ook gemotiveerd te zijn om de club weer succesvol te maken. En daarbij wil hij niet alleen resultaten boeken, maar ook bouwen aan een herkenbare manier van werken die de basis vormt voor de toekomst. Hij benadrukt daarbij dat verandering tijd kost natuurlijk. Volgens Michel moet iedereen binnen Ajax, van spelers tot staf, dezelfde normen en verwachtingen hebben. En pas dan kan er vooruitgang worden geboekt.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Dick Schreuder heeft de Rinus Michels Award gewonnen voor de beste trainer in de Eredivisie. De coach van NEC krijgt die prijs na een bijzonder seizoen, waarin hij de Nijmeegse club naar de derde plaats leidde in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Onder leiding van Schreuder behaalde NEC een historische eindklassering en plaatste de club zich voor de voorrondes van de Champions League. Het was voor de Nijmegenaren de hoogste eindklassering ooit in de Eredivisie. En Schreuder nam NEC aan het begin van dit seizoen onder zijn hoede en zorgde voor een herkenbare speelstijl. Zijn ploeg maakte indruk met aanvallend voetbal en wist zich dus uiteindelijk tussen de traditionele topclubs te plaatsen. Voor de trainer van NEC is het niet zijn eerste Rinus Michels Award. Hij won de prijs ook al in 2023, toen als beste trainer van de keukenkampioendivisie, als trainer van Pek Zwolle toen. Schreuder bleef in de strijd om de prijs nu Peter Bos van PSV en Anthony Correa van Telstar voor. Bos was genomineerd na opnieuw een sterk seizoen met PSV. Correa maakte indruk met Telstar na de promotie naar de Eredivisie. En NEC maakt zich op voor een Europees vervolg, want binnenkort staan ze dan op het programma. De voorrondes van de Champions League.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: weet dit nog.
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Red Bull Ring. Oostenrijk. 2019.
2: Jongen, jongen, jongen. Wat is dat spannend.
3: Fuck. Het gaat zo niet gebeuren, dit.
4: Verstappen behind. 1 second.
3: Die pillow. Och, ik ga staan. Gas in met die app. Acceleratieverschil groot. Groot, groot. Oh, binnenkant! Binnenkant! Yeah! Ja! Ja! Nee! Nog niet! Leclerc accelereert harder uit. Holy Moses! Gat naar Bottas 15, no problem daar. Hou je kop erbij. Als het gaat, moet het schoon, jongens. Nog een keer. Nog een keer. En nu, juist nu, laat hij hem naar buiten lopen. Dat is er even een touché. He pushed me off the track, gaat hij zeggen. Maar dit is racing. Hier moet die wedstrijdleiding niks aan doen. Verstappen aan de leiding.
5: He turned in on me.
6: Nee, there's nothing wrong with that, mate. Nothing wrong with it.
3: He turned in on me.
5: What the hell is that?
3: Ja, jongens, dit is toch racen. Dit wil je toch zien. Masterclass terugkomen na een poepstart. Ja hoor, 2018 en 2019. Hij flikt het gewoon. Max Verstappen afgevlakt als winnaar.
5: Yes, come on! Yes!
1: Grand Prix Radio.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Günther Steiner heeft uitgelegd waarom de MotoGP-teams voorlopig geen deel van de winst krijgen uit de inkomsten van de raceklasse. Voormalig Formule 1-teambaas en huidig topman van Tech3 vindt dat een vaste vergoeding op dit moment de verstandigste keuze is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Motorfabrikanten hadden tijdens de onderhandelingen aangedrongen op een systeem waarbij teams zouden meedelen in de opbrengsten van de MotoGP. Uiteindelijk bleef de huidige afspraak staan, waarbij de teams een vast bedrag per seizoen ontvangen. Voor de periode van 2027 tot en met 2031 is nu gekozen voor een nieuw commercieel contract, maar wel met de vaste vergoeding als basis. Steiner zegt dat iedereen graag meer inkomsten wil, maar dat een winstdeling ook risico's met zich meebrengt. Volgens hem is het niet vanzelfsprekend dat de opbrengsten alleen maar blijven groeien. Als de winst later tegenvalt, dan kunnen teams volgens Steiner juist in een lastigere situatie terechtkomen. De Italiaan denkt dat de MotoGP eerst verder moet groeien onder de nieuwe eigenaar, Liberty Media. Het bedrijf nam de commerciële rechten van MotoGP over en wil de sport nu verder gaan ontwikkelen. En volgens Steiner is het daarom beter om eerst even te kijken hoe de competitie zich ontwikkelt voordat er opnieuw wordt gesproken over een andere verdeling van de inkomsten. Steiner leidt het Tech3-team dat onderdeel is van de MotoGP-grid. Hij ziet de komende jaren als een periode waarin de klasse verder moet groeien. En dat is zowel sportief als commercieel.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.